0: Ja, die had ik al in mijn hand.
1: Dat is elektro. Dat is elektro.
0: Oh, goddag.
2: Wat zie je?
0: Oh, goddag, goddag.
1: Ik denk je wat
0: je op. Ik hier doe je best op om today.
2: Yes, dat is mijn brother. Ik heb hem nog niet op de shop. Pipi.
0: Radio niet in die baan, man. Toen ik mijn koffer heb, ik ga laten go voor nu. Wat zal ik in de shop voor jou?
3: Dat is zo.
0: En zo kan nou wat je. Radio kan je plasma TV galon.
2: Ah,
0: dat is de moeder aan jou.
2: Hai. Moet ik hem op?
0: Moet ik op?
2: Dat is ietsje rim.
0: Dat is ietsje.
2: Dat is ietsje.
0: Radio kan je plasma TV galon.
2: Kip je hem met jou in de baan, man. Kom hier naar Baka.
0: Kip wat? Radio was af je.
2: Hai. Nee, bril radio nata.
0: Wat is 95.3?
2: Na 5.3.
0: En jamia.
2: Tai, it is 17 gang 70. Amen, and call game in negative 5.3.
0: So bad, you're my man.